Hartstikke gezellig. Cordelia geweest half uur. Cornelia, niet Cordelia. Cornelia geweest half uur met Picking Up Pebbles op ramkatradio.co.za. Vanaf waar was je vanavond? Goedenavond. Welkom zeer vanavond voor die eindhoud van Ramkatradio. Van Ramkat Radio. Verdolf Goosen. Wat toch vanavond samkeer. Uitpad van een koude Durban wil uit daar bewolk en koud bellen onder in die kaap. Wat toch vanavond samkeer vanavond Ramkat Country. Zondag aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat is de eerste liedje van Four Jacks and a Jill? Master Jack, then offer you a goodbye, my love. Il Silenzio. Wat is Il Silenzio van Mary Campbell. Dan voor jou Nick Taylor. Hij heeft iets gehad, lang terug te ver gehad met die genaamd Stille de Vierstroom. Vanaf zingen voor jou Afrikaanse country. Dink aan mij. Drie in de rij op ramkatradio.co.nl. Ook nou binnenkort, hij 4 jaar, dan maak je voor vandaag. Hij is vandaag een volle 12 jaar oud. Gaan binnen voor jou geluk wens op je radio.

0: Ricky is de afvuur van groep genaamd We Three. Ricky genaamd Rambling Boy, Rambling Boy geweest. Daar. Ik heb niet twee stemmen gehoord, zeg ik, maar die daarin geïmproviseerd van daar staan We Three, niet We Two. Nie. Maar anyway, so, als vandaag verjaardag, vandaag ambtelijk 12 jaar oud. Hij blijft een album spruit. Eerst dan was Moe Gopong, zoiets. Ik wonder dat het nu eerst een mol, want het was Bella Mol geweest en Mori Mol, die kan het uit zo moe gemol geworden, maar is nu net zeker een album spruit Mol gesproken. In elk geval, maar vandaag is CJ van de Merwe ambtelijk 12 jaar oud vandaag. CJ, dat is je hartstikke vandaag, mag er nog paar jaren voor jou wees, en dan kan je bij elke optreden waar ik ook is daar een naamgeving, waar elke keer bij die vertoning is en kom samen zing. Ik heb eigenlijk ook gezongen daar bij Polani Park, dat was einde mei geweest, ja. Toen zing hij zo mijn lieveling. So, baie dankie voor jou, ik waardeer het baie, CJ. Maar ik verjaardag vandaag, maar je gelukkig verjaardag mag nog paar jaren voor jou wees, namens mijzelf, Jannie, als het namens Ramkat Radio, als ook namens, natuurlijk, Jagkamp, Pap en Grol, en nog iemand voor jou, gelukkig wees met verjaardag vandaag. Is op uiterlijk familie van jou, maar ja. Zo, gelukkig verjaardag vandaag, CJ, mag nog paar jaren voor jou wees, weer eens. Hier is weer zo ietsie van iemand wat die baie, baie goed ken.
1: Hallo CJ, dit is Manny Jackson hier zo. Baie, baie geluk met jou verjaardag. Hoop daar is mooie jare. Julia, daar is geen ander ie nie. Jy sing hom altyd so mooi saam met my.

Ik geef jezelf jou van Skeeter Davis. Skeeter Davis geef jezelf jou. My last date with you op Raamkant Radio. Wat voor jou liedje van Don Gibson? I Can't Stop Loving You. Hierbij mensen hebben opgenomen, maar onder andere Don Gibson van vanavondse kant in die programma. Dan af je weer voor Jackson en Jill met Timothy. En dan Bobby Weir leef je weer terug met een liedje van hem, groot even van hem geweest. 500 Miles Away From Home. Drie in de rij op Raamkant Radio.co.za.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Drome van silver en drome van goud.
2: Hi, dit is Nico Boyce hier so en jy luister na Ramkat Radio. Beste stasie met die beste muziek.
1: Van

Not for you, Johnny Cash, like a ghost riders in the sky. Not for you, Johnny Paycheck, may take this job and shove it. Not for you, George Jones, may tell me when it. Two Story House. Drie in een rij op Ramkat Radio. Lekker luister. Helemaal voor je zo van die LP's van de jaren 70.

Ik moet zeggen, liever is dat geweest en wel Bandy geweest al voor jou met. It's a cheating situation geweest, ja. Mo Bandy, it's a cheating situation geweest al voor jou van die laat van die jaren 70's. Of vanavond zal op country, aan wat radio op een CO.za. Dat is die plaat gaan verander, ik zie jullie van, ons spelen baie donder op je commissie voor jou PDP cover of enige liekie wat bieke gerevamp is. Is vir jou ook bekend liekie van Don Williams, Tals of Time, bieke gerevamp. Dear PDP. Net en altijd voor een beetje weer iets van die jaren van die 70's.

Wie gesagt, es hat gewesen, auch genannt Ray Charles für da. Women, Sensuous Women gewesen da, von Ray Charles. Op Rampart Radio, op een CEO, op een zetak. Want dan nog goed is zijn woorden geleerd. En dan kon het niet aflezen. Nie. Maar anyway, op wat voor Barbara Mandrell met Can People Play. Dan af je Billy Swan met Wedding Bells. En dan voor Charlie Rich, They Won't Be Anymore. Drie naar op Rampart Radio, op een CEO, op een zetak. Lekker luister, hulle maak zo. So.

Ik heb eens een gezang geweest die ook genaamd, wat zijn naam? Charlie Rich gezegd. Charlie Rich geweest af weer met They Won't Be Anymore op Ramkat Radio. Wat voor David Allan Coe met Mona Lisa Lost His Smile. Dan voor You Better Move On van Johnny, George Jones en Johnny Paycheck. Dan Loving Arms, ook een liedje van Charlie McLean. Drie in een rij op ramkatradio.co.za.

0: You can yourself some careers to your Charlie McLean careers off your loving arms on Radio.co.za. But here, looky from the ook genaamd Jimmy Dean. Vanaanse voor laatste eniekie, looky genaamd Big Bad John. En niet naar hom vir jou vanaanse laatste ene, maar een speciale versoek of een speciale, een beetje tribute of, dat is voor ietsiekie, maar op wat vir jou net na hierdie eniekie. Jy kan nie vir jou, is een looky vir jou gesing dier Jimmy Dean, Big Bad John, van onze tweede laatste ene, van onze laatste ene, weer van die rekening af, die van die plate af, nie so. Maar ja, ek gaan even jou, die laatste ene van die plate van die jaren 70's, Jimmy Dean, klink so.
1: Big John, Big John. Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.

Bobby Darin, 18 Yellow Roses, 1963. Net kyk, hoe gaat, waar jy is daar nou? Right, ons het nou gesê, hy het van sy eerste liedjies, het hy vir Connie Francis geskrywe. So, kom ons luister nou na Connie Francis, hoekom nie? Connie Francis, gebore Concetta Rosemarie Franco Nero, op 12 December 1938, en ten spuite van verskye ernstige onderbrekings in haar loopbaan, en was sy tot laas jaar nog, ek dink is in Augustus, iewers in Augustus is sy toe oorlede, op, ek dink, sy was al diep in haar 80s gewees, ja. Ok, ons gaan, van Connie Francis gaan ons luister, een wat sy, eindelijk een baie mooie liedjie, ek hou baie van hom, My Happiness, ek weet, Vicky Leandros sing hom ook, een goeie weergawe van hom, kom ons hoor, My Happiness, Connie Francis.

Judith Durham, ek moet sê, ek het baie van haar gehou dwarsteer, selfs toe sy, sy het regtig nie mooi oud geword nie, sal ek sê, maar

Asie, ek dink nog altyd, dit moet een van die lekkerste dinge wees, om deel van so'n koor te wees, en landwyd te toer, en ek dink dit moet groot pret wees. En ek het die idee, hulle is van Potchefstroom, se koor, ja. Ok, ons stap aan, ons kom nou by hierdie groep, wat, ach, hulle is so bekend, ek hoef nie eens te sê nie. Hulle is een Sweedse groep, en hulle naam, Ebba, het geen bekendstelling nodig nie. Die eerste letter van elke groepslidse naam is die akroniem wat die naam Ebba vorm. In volgorde, Agneta Vetskrog, Bjorn Alvius, Benny Anderson en Annefried Lindstad. Die groep Ebba ontbind in December 1982 en natuurlijk het ons allemaal so rikkie terug, dus hierso, ek dink 2018 het hulle weer by mekaar gekom en na 35 jaar het hulle weer een album opgeneem en daar so paar nieuwe liedjies daar so en dit was ongeveer in December van 2018 daar rond. Hulle is immer groen en tydloos, hulle sing vandag vir ons Adante, Adante, van Ebba.

0: toegetrek het, wat ek nou van haar te hore gekom het, en ek volg haar sederdien, en sy het elke kort het sy, en die, was sy nog nie klaar gestudeer nie, sy doen het nog so tussendeur, doen sy haar muziek, en sy het hier, gaan ons luister na een van Brandy Carlile se liedjies, wat sy cover, en dit is natuurlijk The Story, en ons luister na Anja van Rosenwil, en ek dink sy gaan nog baie gehoor van word, en The Story, hier kom sy.
1: Hey julle, dit is Anja hier, so weggehoor van The Story, van Brandy Carlile, wat ek nog verdien sê, en op elektrische gitaar is William Reed, maar as jy ook gitaar is, dan gaan jy kom uit.

0: piraat, meneer Jannie van Skoor. En kom ons geef hom 'n moerse klap.
1: Vriende, dames en heren, je weet, Aaron hier in 1938, dat was in Australië getoer. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijk naar een kangaroo. Nou ja, een boy loopt wij samen met ons op die toer. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draai je om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou,

Que ya ni pray. Ik het op van pokokies aan die appelie die bosies, die geskinder van emosies op poote, waar die blik

0: Bietjie was daar van Bette Midler geweest, daar bietjie gerewamp laas jaar. The Rose op Ramkat Radio .co.za. Jy's op met die klavier en om.
1: Prachtig.
0: Nee. Wat hebben we op hierdie dag 24 jaar terug, nee Pieter?
1: Ja.
0: Toe gebeur daar ietsie.
1: The boys near daar so baie idols
0: idols wat idols
1: daar sê

0: Nou, goeiedag, die 11de juni in 2002, vandag 24 jaar terug, dit was die eerste uitsending gewees van die Simon Fuller, sy realiteitsreeks.
1: Nee? Ja, ja.
0: Met beoordelaar Simon Cowell, Paula Abdul en Randy Jackson, word op Fox TV uitgesaai in Amerika, die eerste uitsending van American Idol.
1: Dis, en hy het weig geloop, nee?
0: Hy is tot in Suid-Afrika.
1: Hy
0: is oral oor die wereld.
1: Heeltemal.
0: International.
1: Amazing.
0: Ook op hierdie dag in 1982, toe kom een rolprint uit E.T., The Extraterrestrial.
1: E.T., go home.
0: Phone home. E.T., phone home.
1: Ja, we are.
0: Gezien door Steven Spielberg met Henry Thomas en Drew Barrymore, en die hoofrolle word vrygestel op hierdie dag in 1982, van dag 44 jaar terug. So E.T. is ek in al bedees.
1: Hoopelik.
0: Vandag 36 jaar, dit is vandag 33 jaar terug, ja. Vandag 33 jaar terug. Verwerking van die topverkoper roman deur Michael Crichton, geregisseer deur Steven Spielberg ook, en met Sam Neill en Jeff Goldblum in die hoofrolle, Goldblum, by wel, open en stel een Lockett naweek rekord van $502 miljoen op Jurassic Park. Het te kom vandag 33 jaar terug.
1: Genugte. Dit voel soos nou weer dag. Word ek nou oud of wat?
0: Voel soos gister.
1: Ja.
0: Op hierdie datum, die 11de juni in 1966.
1: Ja.
0: Wat toe was jy al gebore gewees?
1: 5 jaar oud.
0: Nee, sien. Toe kom maar liekie uit van, het kom voor het. Hy het nummer 1 behaal op die Amerikaanse trefferlijste. Nee?
1: Ja.
0: Op die datum, die 11de juni in 1966. Liekie van die Rolling Stones. Hy het meer kitaar as klavier, moet maar.
1: Go for it.
0: Maar omdat hy nou op hierdie datum iets bereik het,
1: ja.
0: Moet hy vandag speel.
1: Daar sê.
0: Onthou jy. Jy is nou verkrant in die Dean Cameron met hulle Benjamin, wat hulle verkoop en sovoorts.
1: Ja.
0: Painted Black.

Hoor op Ijo 9 op na 12, Saterdag 10, 17. Hoor op Bloemfontein 9, 18, Saterdag 8 op na 20. Hoor in Kaapstad 11 op na 16, Saterdag 11 op na 15. Hoor in Durban 17, 18, Saterdag 16, 25. Hoor in Johannesburg 10, 22, Saterdag 10, 19. Hoor in Kimberley 10 op na 19, Saterdag 10, 22. Hoor in Mafeking 10, 24, Saterdag 11, 21. Hoor in Bombela 11, 22, Saterdag 11, 23. Hoor in Pietermaritzburg 11 op na 14, Saterdag 9, 23. Hoor in Polokwane 11, 24, Saterdag 9 op na 20. Hoor in Elizabeth 13 op na 14, Saterdag 13, 16. Hoor in Pretoria 11 op na 23, Saterdag 10 op na 20.

0: Sam. Nou juist hierdie kwartie speel maandag aan net na hom. Het baie laf hier.
1: Dis mos my ken by sy daai.
0: Daar is hy. Merry Monday Bengals op Plakwad Radio.co.za.

0: Nu ja, ik hier is af jou van een groep genaamd Cider met een glas of champagne van het jaar 19... Voet zeg.
1: Nee. Nee, Jan.
2: Nou,
0: het die jaar bij gehad.
2: Baas jou na voor ze.
0: Dan is hij weer ziek.
2: Oké. Baas jou na
0: 50 jaar terug het ik kom. Een glas champagne. Hij champagne is ik een overslaan.
2: Ja, maar, duidelijk.
0: Op wat nieuw nieuws toe, wat tegen zei kon je speel bij het klavier te beginnen toen je 3-4 uit was? Ballet voor Erling.
2: Ballet voor Erling, ja. Onder andere.
0: En... nog een... Maar ook, ik moet ook hierin. Ik zeg even wat ik kon spelen.
2: Ja. Ja. Music Box Dansen.
0: Van Frank Mills.
2: Dat is niet hij.
0: Net in Alet Vionis op Ramkwart Radio.
2: Een van mijn eerste liedjes wat ik kon spelen op laarschool.
0: Hierdie ookie.
2: Wow, hierdie ookie.
0: Dank je.
2: Op gehoor, nee?
0: Nee.

Of het nou jou gunsteling is of nie, dit is nie, dit is die fansong, so dit is nie oorspronkelijk, so oorspronkelijk dit is die gesing, so dit is nie helemaal sy nie, maar net om jou idee te gee, wat is een is jou gunsteling, 2010, Waka Waka met Shakira, of die nieuwe eniekie, Heina Duna. So, ja, selle kunstenaar, selle stadion, selle datum, 16 jaar uit mekaar uit, selle toespanne, openingswedstrijd, FIFA Wereldbeker 2026, eerste keer wat Suid-Afrika in 16 jaar weer speel en kwalificeer, laaste keer in 2002 gekwalificeer. So, ja, geniet om, het is ook hulle lekker vibe, maar ek verkies Waka Waka, hy bly nog steeds een van ons ginslinge, en het nostalgies en speciaal vir Suid-Afrika. So geniet om, Shakira met hy na Duna, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

0: som je refno. Fuse! Fuse! Brampe med i bok!
1: Ik kom in Ozi. Kiwis. Engelse.
0: Anne. Maar waar zijn mannen?

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to
0: the hottest sounds.
1: It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Ons het dan sien ons op in ons drankdraai op 7/6 is al meer opgoes wêreldwyd. Welkom, welkom, welkom. Nee, as jy van die 60s, vroeg 70s is, dan gaan jy gewoonlik een van die mense wees wat nooit kon spel nie, want die bands in daai era, wat jy nog vir hulle, hè? Hoor hierso. Bands van die 60s en die 70s. Hulle moes altyd die songs of woorde vir jou spel. Hey, hoor op. Ons is baie welkom by Ramke Drani op in 7.0 vanavond. My naam is het nog goos en ek nie genaamd. Geselskap hou tussen 6 en 8.30. Is vanavond eerste keer is wil ik vir jou sê baie welkom. En as jy ouder gewoon nog geskakel is wil ik vir jou sê eerstens baie dankie en welkom terug. Ja, vanavond gaan ons weer vet pret, hè? En soos ander gewoond in 066-032-3973 is die WhatsApp line in die studio. As ek tevinde vir jou gesê, kan jy natuurlijk op die groen knopje, net boor die play knopje druk, kies vir my op goes en dan gaan jy recht uit na jou WhatsApp. En ja, ik hoop jy het een lekker week gehad. Die week was al redelijk kleurig geweest in die Kaap. Vandaag ook weer lekker koud en nat geweest. En ik hoop van harte het een lekker reentje gehad waar jy by jouself bevind. Vooral aan hier in de Makplantse Valley. En hoop ek het sommer lekker reen gevallen. Die blommetjes kan augustus maand baie mooi wees. En dan sommer lekker groot groen weivelde vir die skaap en die goedjes is. Hè? Ja, nee, dat is natuurlijk een ding die mense in de Makkoland nie eindelijk vervang nie is wipers, hè? Hulle vervang nie sommer wipers in de Makkoland, hè? Maar dit is natuurlijk 6.30 op Rumke Radio, is het weer grappie tijd. Hoho, maar die speel die papa. Disastrous Master op Rumke Radio, op 7.0, baie welkom, ons gaan sommer afskop met een lekker Nicholas Lowe nommerkie. Vanavond, saam met jou, tussen 6 en 8.30, welkom bij Rumke Radio, op 7.0.

Goeiemôre Mathieu van die Sea Voice. En ek luister na Ramkat Radio. .co.za.

0: Ja, dat was vir Christelle en daar in Mosterds Vlei en ook sommer om my oom maat wat ek daar ontmoet het of die eerste keer ontmoet het daar in die Parel gister. Jesse man, ek is so spyt ek het die man sy naam vergeet, maar ek weet sy naam was, sy fan was van Niekerk. Wow, daar van Kammieskroonse Valley, my oom maat. Nou as jy nie weet waar Kammieskroon is, jy, wil ek vir jou sê, dan weet jy ook maar eindelijk niks nie, ne? Lekker, nou laas naweek onthou julle het ek, toe ek dan klaarmaak was daar nou twee of drie manne wat een paar versoekies gehad het en ek vraag om verskoning vir julle ouens dat ek dit nie kon speel nie, maar ons het rechtig waar die tyd uit begin hardloop. En een van die ouens was Jacques Pelloni, ek wil vir hom sê baie welkom Jacques, my ouwe groot vriend is altyd lekker om van jou te hoor, welkom weer eens hier op Ramkat Radio, jy is een lekker ou man, ook een hoofman oor 100 as het by jou kosmaak bezigheid en een vleisbezigheid kom, en hy wil graag een liekie vir sy broer speel. En dit is die weergawe van Appel, wat sê my broer, net hier op Ramkat Radio, .co.za.
1: Kops en robbers gespeel,

0: veel. Dus hij zie je in die branders. Kon je niet zonder die ander. Koos hij kamers gedeeld. Sam rugby gespeeld.
1: Toen was er nog die dag bij je oma, dat was elke jaar omkort.

Als ik loop naar een kistje op Ramke van Radio, al die van Californië. Jee, Calvinia is een welje, mijn maat, mijn maat. Ja, het was na bij mijn grootmaat met dit en die ontbeende rib en die net vet en goedjes gebraai het. Ja, nee mijn maat, jy sê, dit is die naaste wat ek aan die type braais kom, mijn maat, as ek hierdie man in sy muziek speel. Nou kijk, ek sê mas altijd vir julle, Tannie Ria Poel. Kijk, die Tannie is my backbone hier op die radio, as ek vrijdag na iets sê. Kijk, altijd van die tijd maak of ek alles en ek doen alles en ek weet in elk geval niks hier. Maar ek het al vir Tannie Ria op my recht, ja, op my recht, ja. Ek sê vroeger vanavond, ek sê, denk julle daarom nog aan my, was gesing deur, ek het gesê, dit was Guy Korsten gewees, nee, maar Tannie is absoluut recht. Onthou julle nog, wie julle wie eindelijk die song gesing het, van, denk jy daarom nog aan my, onthou julle dit, hè? Maar ek wil hem nou bykie speel, ek het hem gekry, Tannie Ria, my Tannie Ria is tops. Kijk, luister gauw iets al, luister gauw iets al. Oh, wat doen jy lang die mannen?